Zo wij de moed zwillig uit Italië. We komen bij de Bobby Darin. En ons gaat erop op zich. Splish, splash.

Nature, Boogie Wonderland. En dan 70, also een jaar eerder, Gary Rafferty met zingen Baker Street. En dat was een lied met de wohl bekannteste saxofonriff uit de complete popmuziekgeschichte van A bis Z. Luistert, dat als wirklich. Dat nenne ich Saxophon.

Dat lied ook heel famous, zu den besten die aan de popmuziek überhaupt existeren. Ne? Baker Street. Dat moet je eenmaal zo hikken. Gregory Isaacs, I Miss You. En dat is meer 1990.

Of hij de jas in al een hond. Ja. En als eerste, Lippily Little Arrows. Ja.

Zo, weet dat. Het was aan 80. Nog iemand joining of 50. Begin in Italië. Rocco Granata met zingen onvergisselijke Marina.